Hey, mijn lieve, hey, mooi weer gewold. Je gewoon wat je nog eenmaal gewold zijn. Hey, mijn tijeren, hey, mooi weer gewold. Nog wat zijn dood geweest. Kan niet vergessen van die jas van Schene. Met een lichte gezicht in het reine. En ik vlieg met mijn liefste spazieren, kussen dit leven zich in romanceren. Ahoy, wie hits is mij geweest? Wordt in mijn alte schijne heen. Mooi jas, jas, jas, jas, jas, jas, jas. Jas, mijn stetel jas. Diep is toch een oord, men kan nog leven, schreien in zo. Och jas, maar stedel jas, met een schenkelig hinderkruis, met vinkig, aan jeden toog. Zit ze bij gieten, brengt de vlekje in de toog in nacht, en zingen schijne lieder af, wie men dort verbracht. A bisse gieten brinsel, en dus ja glezel wijn, ech is de mammelijke hakman toch door de Rijn, oi. Wie is geween, ze is door de jas, een little jas. Dat is dan waar people all live. Happy morning, night and noon. Yes, they call it jas. Every day is a wedding, they just go there. And very soon, Misha, Grisha, Sonja, Lonja, Boris, Morris and the rest. Tanja, Manja, Farkas, Mishka, Barnabas from Budapest. Yasha, Masha and Abrasha dress the best on golden dress. Bora wearing golden earrings all the way from Bucharest. Yes, they call it jas.